ik ben Glenn. Ik probeer achter de waarheid te leven. Zoals jongen, zoals een mens moet leven.

accepten van jou, want ik deed niet goed wat. En dat ja, ik moet mezelf, ik moet mijn naaste geliefd. Jong, ik moet mijn naaste geliefd. Dat gelijk mezelf hebben. Dat begrijp je? Want anders, wat als ik zo door was blijven gaan, dan was er niets van me geworden. En als dat zo door blijft, wordt de hele wereld een chaos. Wordt de hele Babylonie gebeuren hier op de aarde. Te veel computers, er worden te veel werkelozen. De jongeren weten niet waar ze naartoe moeten gaan.